0: De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Delies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
1: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: Aan de oostkust van de Verenigde Staten is een transportvliegtuig vermist geraakt. Het toestel was op weg van de Bermuda-eilandengroep naar de stad Boston. Voor de kust werd het contact met het vliegtuig verbroken. Het ging om een medisch transport. Aan boord van het vliegtuig waren twee piloten, twee verpleegkundigen, een patiënt en een familielid. De kustwacht is een zoekactie gestart. En in het zuiden van Frankrijk wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In twee departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij één persoon om het leven. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: M&M.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs. Maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest wordt ook gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. Nog in Frankrijk in het zuiden wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder ook al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
1: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. En de Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan op het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden, onder meer door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people that were running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat onder meer in het verkeer zou leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook dichter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs, maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de zaak opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs, maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand en het protest zou door de overheid, ook volgens de overheid liever, ook worden gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week nog 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: De senator vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends, en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook beter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de verkrachting opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. En gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen, maar de gesprekken verlopen moeizaam. Kort voor middernacht was de vergadering afgelopen en er is beslist om in de loop van vandaag voor te werken. Morgen wordt minister-president Boris Dilias verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt vandaag voort onderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen. En het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog en dus zijn die raffinaderijen een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
1: We're there. Attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
0: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarvoor is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot is dat van de president dus. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikaanse op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
2: Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het dan in de winter te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er toch een standaardtijd moet komen, dan zeggen zij dat het beter is om een permanente wintertijd in te voeren, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in en tegen Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In de andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk nog grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag wordt het frisser met meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Zowel de federale als de Brusselse regering zitten vandaag opnieuw samen over de begroting. Brussels minister-president Boris Dillies wil het begrotingstekort van zijn gewest tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Op federaal niveau probeert premier De Wever dan weer 10 miljard minder uitgaven en of nieuwe inkomsten te vinden. Op tafel liggen onder meer een btw-verhoging voor bepaalde producten en diensten en ook besparingen in de gezondheidszorg. In de loop van de dag wordt er dus verder onderhandeld door de minister, zowel federaal als in Brussel. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev, dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opnieuw opgeroepen om de stad te verlaten en dat als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog tegen ons land en dus zijn de raffinaderijen een legitiem doelwit, zal dus president Zelensky. In de Verenigde Staten heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijke fouten zijn gemaakt in het onderzoek. Daarom moet de verkrachting opnieuw worden onderzocht. De rector van de universiteit noemt de zaak verontrustend en belooft transparant.
1: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: Nog in de VS, in de staat Baltimore, is een meisje van, of in de stad Baltimore is dat, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, zegt de politie.
2: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards, and of course they both opened fire on each other. And in the crossfire, a 12-year-old little girl who was probably down there watching football was shot and killed.
0: Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft de afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zee. Straat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. En daarbij is een raffinaderij van het staatsoliebedrijf geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. En dat is meteen de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In een andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Nadat het ochtendgrijs verdwenen is, wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
4: In de schaduw van de nacht gaan wij zalig aan deze zondag beginnen. Blij dat je er al bij bent, samen met Calvin Harris en Rihanna nu.

0: perfect duo. Op jouw zondagochtend, Calvin Harris en Rihanna, This Is What You Came For. Bijna 7:08 en we zijn weer vertrokken voor misschien wel de leukste dag van de week. Het gaat ook een zeer mooie worden, want ik zie het online en na het wegtrekken van het ochtendgrijs, aha, wordt het echt weer volle bak genieten. Temperaturen boven de 20 graden, net het zonnetje erbij. Dan weet je dat je een zeer goede keuze hebt gemaakt om er al vroeg bij te zijn op deze zondagochtend. Het kan natuurlijk zijn dat het wel moeten is. Daar heb ik niks over te zeggen. Maar je mag het voor alles laten zien in de app van VRT Max. Jij weet het, ik vind het altijd meer dan gezellig om te zien en om te weten dat ik niet de enige ben die nu al wakker is. Want je hebt misschien keihard doorgewerkt deze nacht. Je bent vroeg moeten opstaan. Je hebt mega lang gefeest en je bent nu nog altijd wakker. Kan ook. Een of andere competitie dat er vandaag zit aan te komen. Sport altijd populair op zondag. Een of andere jeukbeweging, ik zeg maar wat. Maar het kan ook compleet iets anders zijn. Maar ik zie het zeer graag in de app van VRT Max. Wie is er wakker met de bakker en waarom? Het bewijs, je voert het in de app. En dan worden we samen heerlijk wakker met de beste throwback songs. De beste deal die jij kan krijgen ook tijdens het weekend van de klant. Zo werkt het. Met straks Metro Station en nu... Ah, de gitaren van die Outfield.
1: M&M. Wakker met de bakker.

0: Het terechte Metro Station met Shake It.
1: Goedemorgen.
0: Kwart over zeven op jouw zondagochtend. Ik heb echt het gevoel dat het zo heel lang donker blijft. Ik had gisteren al de indruk van, amai, oké, er zijn al een paar straaltjes, maar nu... Ja, dan weet je dat het echt richting pure herfst gaat gaan. Richting pure winter bijna. Ik had deze week nog een gesprek met mijn vader. Ja, die begon zo al over kerstmis. Vond ik zeer intens. Maar kijk, het is de harde realiteit natuurlijk. Want het is zondag 4 oktober. Het komt allemaal dichter en dichter. Maar het is ook op zich wel een drukke en een volgeboekte zondag. Want het is natuurlijk ook nog altijd het verlengde van Weekend van de Klant. Misschien ben je gisteren al cadeautjes gaan scoren in de winkel. Wie weet. Maar vandaag expliciet is het ook de start van de Week van het Bos. En dan weet je ook dat je richting meer die herfst gaat. Want dan kan je gaan genieten van de mooie kleuren in het bos. En natuurlijk ja, die heerlijke geuren die er ook wel bij komen. Dat is zalig. Absoluut. 4 oktober, dat is ook Werelddierendag. Dus als je daar thuis pareltjes van beestjes hebt rondlopen, dan mag je die vandaag extra vertroetelen. En het is ook Open Bedrijvendag. Heel veel bedrijven die daaraan gaan meedoen. En het is ook wel leuk om te zien, als je naar die website even gaat, wat je allemaal kan doen. En dat blijft mij elke keer verbazen. Maar het gaat echt op het eerste zicht dat ik hier zie. Bijvoorbeeld dat je kan langsgaan bij een kloosterhotel, maar ook bij een woonzorgcentrum, maar ook bij een golfclub bijvoorbeeld. Dus alleen al die drie voorbeelden, dan denk ik, amai, daar is heel veel te beleven. Altijd op die eerste zondag van oktober, die VOCA Open Bedrijvendag. Dus als je zoiets hebt van, amai, mijn agenda is nog leeg vandaag, check de website en je kan een heerlijk bezoekje gaan plannen.

0: Als jij zo iemand bent die wel eens de uitspraak doet van haal dit weer op de radio, daarom luister naar M&M Throwback, want hier krijg je de verrassingen uit de teens, de nillies en van veel vroeger. Zometeen nog eens Little Mix. Geef toe, lang geleden.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één. Ja, en die twee...
1: Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: M&M. M&M

0: 35 en natuurlijk bekend van Little Mix. M&M. M&M Throwback. En het doet altijd zoveel deugd om te zien dat er al veel volk wakker is in de app van VRT Max. En het ding is, en dat benadrukte ik daarnet ook al, van het kan zo wisselend zijn, al die verhalen op een zondagochtend. We gaan er eens door. Ik heb er een paar uitgepikt. Dylan bijvoorbeeld, die laat weten, ik ben onderweg om met een groep kriskras reisbegeleiders de Refugee Walk, dat is 40 kilometer stappen, te doen in Brussel. Heel veel succes daar en heel veel plezier natuurlijk. Keanu, die laat weten, onderweg naar Walibi Holland. Tiani, die stuurt goedemorgen. Morgen samen met mijn collega Karel onderweg naar Barco voor de officiële opening van de VOCA Open Bedrijvendag. Vandaag dus tussen 10 en 5, dat iedereen daar de bedrijven kan gaan bezoeken. Eline, die laat weten, nachtpost gewerkt, dus nu onderweg naar ons bedje. Echt het beste gevoel van de dag. Ik kan het me echt voorstellen. En dan is Joke er ook bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Ja, met heel veel enthousiasme en terecht, want het is jouw verjaardag. Wow. Dikke proficiat, Joke. Een mooie leeftijd van 25 jaar. Hoe voelt het op deze zondagochtend?
1: Ja, het voelt nog heel vroeg aan.
0: Het gaat alleen maar erger worden hoe ouder je wordt. Nee, is waar. Maar kijk, jij bent ook al onderweg, want je zou dan denken, oh, we gaan, jij hebt zotte plannen voor jouw verjaardag of zo. Nee, jij gaat gaan helpen op een boekenbeurs. Vertel eens.
1: Ja, klopt. Op boekenbeurs Boekado. Dat wordt georganiseerd in Herselt door mijn zus en schoonbroer. En dat is eigenlijk een specialere boekenbeurs, want dat is meer met schrijvers die iets onbekender zijn en dus niet aan het grote publiek kennen.
0: Ja, maar supercool en ook superleuk van jouw zus en jouw schoonbroer dat die dat organiseren. En hoe zit dat dan? Komen daar echt ook schrijvers naartoe? Of is het echt gewoon een verkoop? Of hoe zit dat juist?
1: Het zijn, ik denk, 130 schrijvers dat naar daar komen en hun boeken dan ook verkopen. Dus je hebt ook direct contact met de schrijver.
0: Zalig. Amai, dat is zeer goed geregeld. Direct een krabbeltje in het boek met een handtekening. En wie weet, zoveel jaar later wordt hij dan super bekend. Amai, maar zeer nice. Kijk, en zo is meteen de verjaardag gevuld. Of worden er nog leuke dingen gedaan op jouw verjaardag vandaag, Joke?
1: Het zal voornamelijk een hele dag helpen zijn. Dus ik weet niet of er nog iets gepland zal zijn vanavond.
0: Maar morgen misschien wel.
1: Ah ja, morgen heb ik een dagje verlof.
0: Dat is
1: en dan hoop ik misschien dat er dan iets gebeurt, ik weet het niet.
0: Wie weet. Maar het is toch altijd leuk als je samen, want je vertelde het daarnet met een vriend, een dagje verlof hebt op maandag en iedereen is aan het werken en jij kan extra hard genieten. Een beetje quality time, dat is ook al mooi natuurlijk, hè, Joke?
1: Voilà,
0: maar zeer goed geregeld. Joke, dan ga ik jou heel veel plezier en ook heel veel succes met de hulp daar op Boekado wensen. En ik zou zeggen, doe de groetjes ook aan de vriend, aan de zus en aan de schoonbroer. Voilà.
1: Zal ik doen. Dankjewel. En iedereen

Daarnet hoorde je nog Joke die op de boekenbeurs Boekado gaat staan en gaat helpen op haar 25e verjaardag. En dan nog een berichtje ook van Celine, want ze stuurt: ik ben ook jarig vandaag. Wow. Ja. En ook 25 jaar. Ze stuurt er ook nog bij: we zijn onderweg naar de Efteling, een weekendje weg met mijn mama en we luisteren altijd naar mijn lievelingszender M&M. Oh, maar kijk eens. Ik hoop dat je een prachtige verjaardag hebt, Celine, en geniet er keihard van. Het wordt een mooie dag, sowieso op deze zondag. En het leuke is, als we dan toch overjarige mensen bezig zijn, weet je hier ook binnenkort jarig is, maar echt volgend jaar en 60 jaar wordt? Dat is Koen Wouters. En die gaat daarvoor samen met Clouseau het allereerste Belgische bandvormige substantie brengen naar het Koning Boudewijnstadion. Dat was zeer slecht gezegd, maar bon, Clouseau. In totaal 3 keer gaan ze in het Koning Boudewijnstadion staan. Dat is insane. De eerste 2 concerten zijn al volledig uitverkocht. Nu woensdag, dan gaan we richting de verkoop van het 3e concert. Dus als je nog geen tickets hebt, dan zou ik zeer hard mijn best doen en ervoor klaarzitten. Want je weet dat het zeer snel gaat. Hi. M&M Flowback. Evelien de Bakker.

0: dat in het Koning Boudewijn Stadion. Throwback Takeover. Het gaat wild worden op 4, 6 en 7 augustus voor Clouseau, met Clouseau en hopelijk met jou er ook bij, uiteraard, als je daar zeer graag naartoe wilt. Woensdag opnieuw die ticketverkoop en opnieuw een nieuwe kans, uiteraard. Zolang moet je niet wachten om de playlist een goede update te geven op deze zondagochtend. Want Throwback Takeover, dat is jouw moment. Eén kans om een fantastische song van vroeger in de playlist te duwen van M&M Throwback. Dus doe dat. Een titel en een artiest, dat is het enige dat ik nodig heb. En liefst ook, als het gaat, een mooi verhaal erbij. Dat is altijd leuk om die emotie en jouw herinneringen bij die song daarbij te lezen en te voelen. Dus laat maar komen, titel en artiest in de app van VRT Max.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oeh, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja,
1: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht
9: je
7: eigenlijk.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
1: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
14: M&M
15: Throwbacks.

Hilary Duff in Force Nationale. Er zijn nog tickets. En het voorprogramma in Londen toen ik ben gaan kijken was van deze LaRue en Bulletproof. Dus ik dacht, ik neem die nog eens mee naar M&M Throwback. Robin Keijaert, die kan je donderdag vinden in het Brusk, de kunsthal voor actuele kunst in Brugge. En jij kan erbij zijn. Check alle info via de app van VRT Max. Dat wordt bijzonder. Lock it home.

die vingers op die banjo's, dat gaat vooruit hoor. Mumford & Sons met I Will Wait. Throwback Takeover, het moment dat jij jouw song kan doorsturen in de app van VRT Max, wordt altijd volle mak gedaan. Net zoals deze van Didier de Smet. Zeer goede keuze uiteraard, al een paar keer aangevraagd. Deze van Simple Minds.

0: vanavond op VRT1.
1: Bent u een voetballer?
2: Geweest, geweest.
1: En hoe is uw naam?
2: Anderwereld.
1: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
2: Tuurlijk, dat mag.
1: Ja?
2: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Ja. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is lus.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Oh my god.

0: Zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Toon Janssens.
7: Premier De Wever gaat voort met zijn begrotingsgesprekken. Vandaag praat de federale regering voort over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Er moet daarbij 10 miljard euro gezocht worden aan besparingen of nieuwe inkomsten. Gisteren zaten de topministers ook al samen, dat ging toen vlot, maar vandaag dreigen de gesprekken moeizamer te verlopen. Dat vertelt politiek journalist Pieter-Jan de Smet.
8: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard en dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De btw-verhoging voor bepaalde producten, besparingen in de gezondheidszorg, wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen en zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
7: In het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In twee departementen aan de Spaanse grens geldt code oranje. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regen en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij één persoon om het leven. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel wordt in de Senaat tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren zijn persoonlijke gsm-nummer op sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
9: Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people that were running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
7: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de voorbije weken meermaals onder vuur genomen en heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De inkomsten uit Russische olie worden gebruikt om de oorlog te betalen, dus die raffinaderijen zijn een doelwit volgens Zelensky. Volgens hem is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. En nog in de Nations League klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer, eerst nog grijs, daarna wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge bewolking en ook tot 22 graden dan.
10: Europabank, de bank die durft.
11: M&M.
12: Wakker worden met de best songs ever. Evelien de Bakker.
5: Geen besparingen hier gelukkig. De leukste throwback songs die komen à volonté met R.E.M. straks.

berichtje en foto van Branko in de app van VRT Max. Die is met vrienden al aan het fietsen. Ze zijn vertrokken om 6:30. En echt, het zonnetje daar in Limburg is op dit moment aan het opkomen. Met een beetje mist erbij, dat zorgt voor zeer mooie taferelen. Als jij dat uitzicht ook hebt, geniet ervan. En natuurlijk een fotootje in de app van VRT Max. Meer dan welkom. Nu ook met R.E.M. Dit is Shiny Happy People.

0: van VRT Max. Dat is altijd leuk om te zien op een zondagochtend. Ellen bijvoorbeeld is er al bij en die stuurt vandaag Werelddierendag bij Dierenspeciaalzaak Huismans in Texel. Er komt zelfs een hondenfotograaf. Ja, dat is natuurlijk voor Werelddierendag dat op deze zondag 4 oktober is. We zitten nog altijd in het verlengde ook van Weekend van de Klant. Dus ook hier op de VRT nog gezellig veel mensen die er gaan rondkomen voor een rondleiding uiteraard. Het is ook Open Bedrijvendag vandaag, dus als je nog geen plannen hebt, dan kan je bijvoorbeeld ook wel eens een bedrijf in je buurt gaan bezoeken. En het gaat zeer ruim, hè. Ik heb echt al van alles gezien. Ik heb daarnet een bedrijf gezien dat trainingen geeft voor golfers bijvoorbeeld. Dat je daar kan gaan bekijken. Maar bijvoorbeeld ook een kloosterhotel, naar woonzorgcentra. Je kan echt overal terecht. En je moet maar eens checken op de website openbedrijvendag.be waar je bij jou in de buurt ergens terecht kan. Maar als je zoiets hebt van, nee, laat maar. Ik ga gewoon chillen in de zetel. Dat kan ook. Natuurlijk. Als je dan zeer goed uitzicht wilt vanuit je zetel en op je tv, dan zijn er heel veel opties. Want bijvoorbeeld in het Formule 1 is er de grote prijs van Bahrein en die start straks al om 9 uur. Maar uiteraard is het ook vooral aftellen naar het EK wielrennen. Het is aan de mannen vandaag met alle ogen natuurlijk gericht op onze Remco Evenepoel. Hij is een van de favorieten, heeft ook de duidelijke uitspraak gedaan van dit is echt een EK-droom. Het ontbreekt nog in zijn prijzenkast, dus hij wil dat zeker gaan waarmaken. Maar na die tegenvallende WK-wegrit van vorige week is het natuurlijk ogen open houden, extra alert zijn en hopen op een betere dag daar in Slovenië.
1: Ik denk dat het wel duidelijk was dat ik niet van een goede dag kon spreken. Dus heel veel leren was moeilijk. Dus voilà, direct moeten herschikken naar wat dat nu gaat komen, komende zondag. Dus nog een paar dagen goed kunnen trainen thuis en voilà, hopelijk zal het goed genoeg zijn.
0: Gaat hij effectief die EK-droom kunnen vervullen? Je moet er alleszins geen trap van missen, dankzij Sporza. En dat is via de livestream vanaf 10:50. En vanaf 2:50 kan je het ook lekker volgen via VRT1. M&M, make

0: De fans zijn heel blij om ze terug samen te zien. Een DJ-duo dat nu eindelijk terug compleet is. Ik vertel je zo meteen over wie het gaat. Maar jij gaat straks weer eerst beslissen over een bepaalde song. Of die in M&M Throwback blijft. Of niet. Zometeen.
1: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
2: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
3: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
4: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.
7: Dag manneke.
9: Hey.
7: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
9: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
7: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
9: Ook landbouwer.
7: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
9: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn
7: slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
12: En de thee.
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, graag iets Japans.
15: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
14: Kleurrijk.
15: Ja, met veel beige.
13: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Ja, dat was de deur.
16: Ja.
17: En wat nu?
16: Ik bel direct de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
18: M&M.
19: M&M Throwbacks.
20: Now I think of when we were together.

0: zeer mooie foto van Christophe in de app van VRT Max. Ah, ik denk dat het uit Limburg zelf is. Teuven, daarvan komt hij. Ah, het is echt het uitzicht op bossen, een kerkje in de verte. Ah, en je ziet zo dat de dag aan het starten is. Zeer mooi.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: En die bepaal jij.
0: Jazeker, je hebt het zelf in handen. Elke zaterdag en zondagochtend, net voor 8:30, stel ik je een song voor die misschien wel niet meer op M&M wordt gedraaid of veel te weinig. En jij kan daar verandering in brengen hier in M&M Throwback. Alleszins elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. En deze week botste ik online op, op een post dat mij vertelde dat het exact 25 jaar geleden was dat Britney Spears I'm a Slave for You had uitgebracht. Dus ik dacht, ik neem hem mee. En jij mag beslissen of die nog gaat terugkomen hier in M&M Throwback. Als je dat wenst, dan mag je in de app van VRT Max dat laten zien door gewoon Throwback te sturen. Ofwel, gooi hem officieel buiten en dan gaan we hem niet meer draaien. En dan mag je vuilbakken doorsturen. Dan is het meteen duidelijk wat jij van deze song vindt. 3,

moet zeggen, het begon positief. Dankzij Gwen Vervaken, throwback. Peter liet ook weten, toplied 10 op 10. Maar dan ja, ging het naar beneden. Bert de Ridder bijvoorbeeld, die stuurt dubbele vuilbak. Kelly, die stuurt ook. Britney Spears, die heeft echt al betere nummers gemaakt. Jaro zegt ook, nee, buiten moet ik niet meer horen. Dus, hij ligt eruit. Britney Spears met I'm a Slave for You. Ook Tariq liet nog weten, ik word er echt niet vrolijk van op deze zondagochtend. Dus nee, gooi maar buiten. Voilà, jij beslist. Merci om te laten weten. Dat is meer dan duidelijk. Nu, Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Het zijn natuurlijk deze twee die terug herenigd zijn. Want weet je nog, afgelopen zomer op Tomorrowland onder andere, op die grote mainstage stond Dimitri Vegas alleen. Like Mike moest even pauze nemen om gezondheidsredenen, maar op foto's online tijdens een seizoensafsluiter in Ushuaia zijn ze gewoon weer samen te zien. Dus de fans die zijn zeer blij en die sturen ook allemaal vol een bak. Welkom terug, Mike. Het is natuurlijk altijd leuker samen dan alleen, dat is meer dan duidelijk. En wat doen ze het ook goed natuurlijk. 8:58. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van vandaag.
1: Ja, de topministers van de federale regering praten vandaag voort over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Er moet daarbij 10 miljard euro gezocht worden aan besparingen of nieuwe inkomsten. De deadline is 13 oktober, dan willen ze een akkoord hebben. In het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In twee departementen aan de Spaanse grens geldt code oranje. En in de VS wil president Trump niet langer overschakelen tussen zomer- en wintertijd. Hij wil permanente zomertijd. Maar dat wetsvoorstel wordt tegengehouden door een partijgenoot van hem, senator Tom Cotton. Om hem onder druk te zetten, heeft Trump het gsm-nummer van Cotton gedeeld op socials. En dan meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws. Hi.
2: M&M Throwback. Evelien de Bakker.

0: er nog aankomen. Maar we gaan wel al uitkijken naar de festivalzomer van 2027. Met een naam die je absoluut niet wil missen. Dat is voor straks.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: De winter op zich is ook gelukkig nog wel ver weg. Allee, gelukkig. Sommige mensen vinden dat een zeer leuk seizoen natuurlijk. Ik ben echt een zomermens, dus het mag allemaal nog ver weg blijven. Maar ik denk dat ik wel een gelukkig mens ga zijn vandaag, Jacot, want ik zie het zonnetje toch wel.
2: Ja, zeker wel, zeker wel. Ja, op sommige plaatsen hangt er nog wel wat ochtendgrijs, maar geleidelijk aan komt die zon er inderdaad door. En dan wordt het weer zeer zacht voor begin oktober. 22 of 23 graden verwachten we vandaag. Misschien wat stapelwolken hier en daar of wat hoge wolkensluiers. En weinig wind ook vandaag. En dat herhaalt zich morgen en dinsdag ook nog eens. Dus opnieuw maximaal tot 1, 22, 23 graden misschien met veel zon. Ook op woensdag halen we nog die maximumtemperaturen. Maar dan gaan we zien dat er wel wat meer bewolking hangt. En dat er geleidelijk aan ook wat meer kans is op regen. En die regen die zal ook vooral vallen in de nacht van woensdag op donderdag. En die brengt niet alleen broodnodige neerslag mee, maar ook frissere maximumtemperaturen. Want vanaf donderdag halen we nog maar een 13 of 14 graden. Dus leg die herfst- en winterkleren maar al klaar.
0: Ik ga het in orde brengen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt. B-Pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en

zonnetje. Is het zeker toegestaan om al te dromen over de festivalzomer van 2027? En dat helpt natuurlijk als er dan al namen worden gelost voor volgend jaar. Het is er direct eentje om u tegen te zeggen.

natuurlijk. En ze heeft het al gedaan natuurlijk op Rock Werchter. Dat was vorig jaar. En natuurlijk die uitverkochte AFAS-doom. Ja, dan weet je dat België echt zot is van haar, van Ray en van al haar songs. En nu is ze aangekondigd om richting Werchter Boutique te komen volgende zomer. Zaterdag 26 juni in 2027. En het voordeel is, de tickets die zijn al verkrijgbaar sinds vrijdag. Dus als je er zeker wil bij zijn, als je Ray zeker live wil zien, dan weet je wat je moet doen. Met welke song is het ooit?

0: Het was in 2017 dat je voor de eerste keer de stem van Ray kon horen op deze Jack Jones en You Don't Know Me. You don't know me. Dat is toch ook al lang geleden ondertussen.
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Het herfstzonnetje, je voelt het ondertussen al. Maar je weet ook dat richting het einde van het jaar het alleen maar warmer en heter wordt dankzij de warmste week. Dit jaar van 18 tot 24 december in Mechelen. En het is echt, ik vind het echt een prachtig thema. Want dit jaar wordt er gevlamd voor een warme thuis voor iedereen. Want je staat er niet bij stil misschien, dat het toch echt niet evident is voor iedereen. Een plek waar je echt geliefd bent, waar dat je veel respect voelt, waar je veilig bent. Het is echt niet voor iedereen zo. Een kleuter dat bijvoorbeeld aan het wachten is op een pleeggezin, een tiener dat niet weet waar het 's avonds gaat slapen, of een oudere buurman of iemand van je familie die niet langer alleen kan wonen, wat dan? Er zijn weer prachtige projecten geselecteerd, 216 in totaal. En jouw mooie actie die kan er

wakker worden. Dat doe je in het weekend met M&M Throwback. Zeer blij dat je luistert. De songs van je jongeren zelf, die komen terug naar je toe. Zoals deze Rihanna, Disturbia. Straks is het weer genieten met 10 tot 10. Dus dat betekent van 9:30 tot 10:00 alleen maar de mooiste en de leukste songs uit de teens. En deze, die zou daar ook perfect in passen. Beetje emotioneler, maar wel een zeer mooie song van A Great Big World en Christina Aguilera. Dit is nog eens Say Something. Say Something.

0: En toen, na dat tuur had je geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Join the Feel Good Club.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
2: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Toon Janssens.
4: Premier De Wever onderhandelt vanmiddag verder over de begroting. Straks praat de federale regering voort over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Er moet daarbij 10 miljard euro gezocht worden aan besparingen of nieuwe inkomsten. Gisteren zaten de topministers ook al samen, dat ging toen vlot, maar vandaag dreigen de gesprekken moeizamer te verlopen. Dat vertelt politiek journalist Pieter-Jan de Smet.
5: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard en dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De btw-verhoging voor bepaalde producten, besparingen in de gezondheidszorg, wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen en zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
4: En ook de Brusselse regering onderhandelt over de begroting. Daar is voorlopig nog geen akkoord bereikt. De Brusselse ministers zaten gisteren samen, maar ook daar zou het moeizaam verlopen. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 300 auteurs voorgedragen, maar of Hertmans dan ook bij de laatste kandidaten zit, is niet bekend, zegt boekenkenner Steven van Ammel.
6: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten.
4: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. In de Verenigde Staten wil president Trump permanente zomertijd invoeren en dus niet meer overschakelen naar de wintertijd. Maar dat wetsvoorstel wordt tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump. De president is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om hem onder druk te zetten door hem op te bellen. Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Nog in de VS, in de stad Baltimore, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, vertelt de politie.
7: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards. And of course, they both opened fire on each other. And in the crossfire, a 12-year-old little girl, who was probably down there watching football, was shot and killed.
4: Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. En nog in de Nations League klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer, eerst nog grijs, daarna wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig met wat hoge bewolking later en tot 22 graden ook.
1: Europa Bank, de bank die durft.
3: M&M.
8: Wakker worden met de best songs ever.
3: M&M Throwback.
8: Evelien de Bakker.
2: Als jouw zondagochtend nog zonder zonneschijn is, we gaan het regelen met Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beat nu.

0: Ontdek alles over stiphut op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stiphut.
2: Bij Basic Fit.

is hoe die moet gestart worden. Met een Justin Bieber, Nicki Minaj. Beauty and the Beat. 7:07. En hier in Brussel het zonnetje toch al aanwezig. Ik hoop ook bij jou. Goedemorgen. Want het is daarnet bevestigd dankzij Jacques Brokken. Het wordt een zeer mooie zondag. De komende dagen trouwens ook nog, maandag en dinsdag. Ja, rond de tussen de 20 en 23 graden met het zonnetje dat aanwezig is. Meer moeten we toch niet vragen in begin oktober. Het wordt ook een drukke zondag vandaag. Er staat veel op de planning, het valt wel op. Het verlengde natuurlijk van Weekend van de Klant. Misschien heb je gisteren in je favoriete winkel al een leuk cadeautje kunnen scoren. Heb je het zelf mogen uitdelen, kan ook natuurlijk. Om de lieve klanten ook te verwennen. Maar zondag 4 oktober, dat is ook Open Bedrijvendag. Heel veel bedrijven die hun deuren opengooien. Je moet de volledige aanbod maar checken via openbedrijvendag.be. Want als je nog geen plannen hebt, aha. Ja, dan kan je nog een leuk bedrijf bij jou in de buurt gaan bezoeken. Het is ook Werelddierendag. Dus als je daar leuke huisdieren hebt rondlopen of grotere huisdieren buiten, je mag ze extra hard verwennen. En het is natuurlijk ook een zeer bijzondere dag voor deze vrouw.

0: Het was al met een beetje spanning richting de vrijdag gaan, want dan is haar debuutalbum uitgekomen van Judith. Met de titel Panic First, dat is ook de song die je hier op dit moment hoort. Afgelopen donderdag is ze nog langs geweest in de M&M ochtendshow bij Sander Gillies. En het was daar, met een bijzonder momentje. Ineens. Super spontaan.
1: Er komt een verrassing aan misschien.
2: Oh, op de valreep nog een primeur, leuk, ja.
1: Ik kan er nog niks over zeggen.
2: Oké, maar dat is goed genoeg. Oh, ik hoop zo. Plaat, vind ik altijd leuk. Platen van dingen verschijnen. Bon. We horen elkaar nog, hè.
1: We horen elkaar.
2: Sorry, ik zie je management het teken doen dat je moet bij.
1: Ja, die krijgt elke keer een hartattack als ik hier ben. Sorry, joh. Echt waar.
0: Manager nog altijd in crisis in zijn bed op dit moment. Nee, nee. Nog altijd geen primeur of geen update.

Nona Suurt in de app van VRT Max. Zo mooie muziek om mee wakker te worden. Dat krijg je hier bij M&M Throwback. Met The Police en Every Breath You Take. Als je nieuwe muziek wil horen, ja, dan moet je straks zeker luisteren naar de Ultra Top 50. Maar natuurlijk kan je ook het zelf gaan opzoeken. Een aanrader vind ik zelf wel, de nieuwe single van Lil Nas X, World Greatest. En het is zeer bijzonder, want er staat ook een voicemail tussen van zijn mama die is gestorven om hem te motiveren. Je moet het zeker eens checken. Dit is nog eens met...

artiesten zijn er natuurlijk ook om te inspireren. En ik kan me heel goed voorstellen dat de volgende man die je straks gaat horen, dat hij heel veel volk heeft overtuigd om de gitaar te leren vastpakken en te bespelen. Dat is voor zometeen. Straks nog Kate Ryan ook. Iedereen.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Nog voor je kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op fdifestival.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: M&M.
10: M&M Throwbacks.

gitaar vast te pakken. Ergens begin de tiens, dan is deze man misschien wel schuldig. Want hij pakte jou in met zijn gitaarsolo's. En echt, dat vingerwerk, dat ging zeer goed op de gitaar. Bij Ben Howard. Deze week was het trouwens 15 jaar geleden dat zijn debuutalbum is uitgekomen, Every Kingdom. Met onder andere die Keep Your Head Up. Maar er was er nog eentje. Daar gingen de vingers toch veel sneller op de gitaar. Je moet maar eens luisteren naar deze, The Fear.

0: Eens tot 10.
1: Voor iedereen met een volle agenda vandaag. Die de bedrijven open doet vandaag. Op Open Bedrijvendag. Dit is voor jou.
0: M&M.
2: Evelien de Bakker.

0: toen ze voor de laatste keer in Force Nationaal waren, was dit de endsong. Superheroes, the script. Voor iedereen die op dit moment moet vechten, moet strijden. Nou, heel veel mensen ook bezig met open bedrijvendag, dat is meer dan duidelijk. Jenny die laat het bijvoorbeeld weten. Klaar om de deuren te openen, nog 25 minuten. Ah, perfect, dan kan je ondertussen genieten van 10 tot 10. Met zometeen nog eens Sean Paul in combinatie met Alexis Jordan.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: NMBS!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Edden?
8: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

berichtje van Hannelore in de app van VRT Max. Aan het genieten met 10 tot 10. Daarnet een zalige wandeling gemaakt en nu eindelijk ontbijten. Zeer leuk om die Imagine Dragons nog eens te horen. Zeker, daarom luister je naar 10 tot 10, naar It's Time. Maar deze, die ken je misschien ook nog. Je zit misschien al een beetje verder. Je kent de stem van We Can Only Live Today van samen met Netsky. Er was ook een solo-single van Billy. Dat was deze, Give Me The Knife.

berichtje van Warre in de app van VRT Max. Aan het studeren met M&M op de achtergrond. Heel veel succes daar. En dat op een zondagochtend, dat is heel straf. Je luistert naar 10 tot 10, dus je kan genieten van de leukste songs van 2010 tot eind 2019. En One Direction past daar perfect.

Dit is 10 tot 10 met Meet You 100%. Dat is veel wiskunde op een zondagochtend. Maar goed, we gaan ook aftellen straks met jouw Ultra Top 50. Fabian Hermans is er helemaal klaar voor. Hij gaat aftellen van 50 naar 1. En nu nog een getal erbij met Maroon 5.

0: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
1: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.

0: over bijvoorbeeld wie is de Belgische Drake.
1: Drake, weer al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Hey,
0: en
1: toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro... Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Een zeer goedemorgen. Het is 10 uur.
9: 14 uur.
8: Met Toon Janssens. Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland. Dat komt omdat hij de resultaten van verschillende

0: onderzoeken gemanipuleerd heeft. Dat schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, nadat hij een factuur vervalst had. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij ook daar resultaten vervalst of verzonnen had. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel. Ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De man werkt intussen niet meer als wetenschapper. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd. Dat gebeurde begin dit jaar al. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 300 auteurs voorgedragen. Of Hertmans ook bij de laatste 5 kanshebbers is, wordt niet bekendgemaakt. Dat zou hoe dan ook een verrassing zijn, zegt boekenkenner Steven van Ampel.
1: Hij wordt breed gelezen in Europa sowieso al. Vrij recent ook wel hoor. Zijn doorbraak internationaal dateert van zo'n 10 jaar geleden, toen Oorlog en Terpentijn vertaald werd. Voor ons is dat een rijk en breed oeuvre. Internationaal is dat een vrij jong oeuvre. Sowieso zou dit wel een grote verrassing zijn. Het is nog nooit voorgekomen dat er een Nederlandstalige auteur de Nobelprijs voor Literatuur wint.
0: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om erg grote schepen. Het grootste is 147 meter lang. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. 1 schip lag voor anker en mogelijk zijn de andere 2 daartegen gevaren. Er vielen geen gewonden, maar de schepen zijn wel beschadigd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het weer nog. Eerst grijs, daarna een zonnige dag met in de namiddag af en toe wat wolken. Zo'n 22 graden vandaag. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge bewolking en ook tot 22 graden dan.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter. M&M.
3: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Fabian Hermans.
5: Hier ben ik weer fris en fruitig, maar vooral met een verfrissing van de hitlijst van Vlaanderen. We beginnen met een kleine recap van vorige week.
4: 3.
5: Er zit al enkele weken in die top 3, maar wordt het deze week er op of eronder voor Somber met My Body Isn't Ready? We zullen zien.

0: Anton, de enige staat exact op dezelfde plek als vorige week. Net zoals Jamaican Bam Bam daar juist. Welkom bij die Ultratop. Zondag is een topdag, de Ultratop is erbij en het wordt volgens mij vandaag ook zonnig, maar niet te warm. Perfect weer voor zo'n wandelingetje of zo, of die brunch er een beetje af te wandelen. In mijn geval de volle vent van gisterenavond. Ja, een relatief rustige Ultratop vandaag, enkele nieuwtjes, maar dat is echt pas voor straks. Eerst gaan we verder met enkele oude bekenden. 7 plaatsen wel naar beneden voor Judith op 48 met You Did Not Sign Up For This.
1: 48.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja. Maar ja.
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja. Maar ja.
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
1: Ja. Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
4: M&M Ultra Top 50.
5: Zes en veertig.

Trek die keer toch wel op gang met. We zijn er mee bezig. Uniek. Kan je wel zeggen. Oké, we zijn er ook mee bezig met die Ultra Top 50. En we gaan goed, al zijn we nog steeds geen nieuwke gepasseerd. Maar ze komen eraan. Ze komen eraan, de nieuwe in de Ultra Top 50. Nu toch opnieuw iemand die we zeer goed kennen. Mr. Teddy Swims gaat er wel 8 naar beneden. Met Breakup in Reverse. En komt zo op een mooie 45. Ja.

0: Shakira, Shakira met Zoo. Wel 5 plaatsen gedaald en nu dus op 44. Maar we hebben eindelijk nieuw.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
0: Een nieuw nummer in de Ultra Top 50. En niet zomaar één. Een heel speciaal nummer ook deze week. Hier op M&M. Maar zometeen. Eerst nog eens gaan kijken naar welke songs er helaas van ons zijn heen gegaan. De songs die we niet meer horen in die Ultra Top 50. Maar uit het oog is niet uit het hart.

zometeen dus twee nieuwe songs. Maar de eerste is ook de big hit deze week. Een mooie samenwerking tussen Joost en onze rising star Judith. Samen voor de warmste week maakten ze deze danceplaat I Found You en komt binnen op 43. De

0: En haar weg naar de ultratop heeft ze ook zeker gevonden. Hebben ze gevonden, sorry. Joost en Judith. En er komt meteen ook nog een nieuwe binnen. En het is wel een unieke. Zeker voor M&M, maar dat is helemaal oké. Okay. Sam Goris, hebben we graag. Hebben we erbij. Met Kijk Omhoog komt ook nieuw binnen.
1: Ultratop 50.
2: Fabian Hermans.
1: Nieuw in de Ultratop 50.

Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Iedereen

0: Ouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
2: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
3: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
5: Een Mercedes

0: Wijnwinkels van Delijze gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de superplus deals van Delijze. Nee, met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze winkels gewoon open. Ga met M&M naar Verity.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
4: You really want to know?
5: Geheime obsessie.
6: And a little bit terrifying.
3: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
5: Check het M&M kanaal op VRT Max.
3: En wie weet ga jij naar Verity.
5: Vanaf 30 september in de bioscoop.

0: young.
1: Je bent zo jong als je jezelf voelt, maar wel vier plaatsen naar beneden voor DJ Licious en Milo. Zometeen een zeer, zeer sterke daler in deze Ultra Top 50. Maar eerst toch nog zes erbij voor Line de Douw en Schaduw van jezelf. 39.

Taylor Swift. Veertien plaatsen naar beneden. Het is wel heftig voor I Knew It, I Knew You. Maar ze heeft wel onlangs een nieuwe song of enkele nieuwe songs uitgebracht. Dus zou het daar misschien iets mee te maken hebben? En moet ze niet vrezen? En komt deze er nog aan? Het zou allemaal maar kunnen in die Ultra Top 50. Verrassingen loeren om de hoek. En het eerste uur zit er al bijna op. Het is bijna 11 uur en wij gaan verder. Zometeen een re-entry, maar eerst Miss Miley in grote drukletters. Enkel Miley zonder Cyrus. Met de bass Persuades doet het ook wel goed. En eigenlijk, het begint te groeien, moet ik zeggen, bij mezelf. Nu ook 6 plaatsen gestegen en komt zo op 36 in deze Ultra Top 50. Let's go.

0: Is gravel jouw passie? Is gravel misschien jouw droom? Dan is er Sporza. Met op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de livestream van het WK Gravel in Australië op sporza.be. Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
1: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
2: En toen, na de duur had je geghost.
3: Nee.
2: Jawel, toen Izzy gewoond op iemand anders.
3: Jij meent dat.
2: Oh nee, maar wacht.
3: Oei.
2: Zijn jullie al aan het opnemen?
4: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
8: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
7: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
8: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
7: Huh?
8: Yep, gaat heel lang mee.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
10: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Oh.
10: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: En zeer goedemorgen, het is 11 uur.
12: 14 nieuws.
11: Met Toon Janssens. Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland. Dat komt omdat hij de resultaten van verschillende onderzoeken gemanipuleerd heeft. Dat schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, nadat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij ook daar resultaten vervalst of verzonnen had. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel. Ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De man werkt intussen niet meer als wetenschapper. Vanmiddag praat de federale regering voort...

0: de begroting van volgend jaar. En die onderhandelingen moeten uiteindelijk 10 miljard euro opleveren aan nieuwe inkomsten of besparingen. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een btw-verhoging, maar ook over een verlaging van de lasten op arbeid, zodat mensen netto meer overhouden. Dat laatste is geen goed idee, vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie.
1: Het gaat wel om een best hoge lastenverlaging, om een soort lastenverlaging dat de meeste economen niet aanraden. Maar een probleem dat zich ook voordoet is dat een belangrijk deel van de kost van die lastenverlaging eigenlijk wordt doorgeschoven naar de volgende regering. De laatste fase gaat pas in 2030. Dan zijn er al lang verkiezingen geweest. Er komt een vergiftigd cadeau op de tafel van de volgende regering.
0: De regering wil tegen 13 oktober een akkoord hebben over de begroting. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een garage. Barcelona beleefde de natste zaterdag van de afgelopen 20 jaar met zware overstromingen tot gevolg. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend in de weer om mensen die in hun auto vastzitten te bevrijden. En ook op andere plaatsen in Europa is er nood. Weer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om erg grote schepen. Het grootste is 174 of 147 liever meter lang. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. 1 schip lag voor anker en mogelijk zijn de andere 2 er tegen gevaren. Er vielen geen gewonden. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het weer nog. Eerst grijs, daarna een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Ook morgen en dinsdag eerst grijs, nadien rustig en zonnig weer. En ook tot 22 graden dan.
2: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen. Fabian Hermans.
3: Als je vandaag in huis aan het werken zou zijn, best somber niet binnenlaten, want hij wil het niet, maar het is het toch een homewrecker.

0: Martin Garrix. This heart is bleeding. En Ed Sheeran. But I love this feeling. So real one, met Repeat It, maar ik speel het toch maar één keer af. 5 plaatsen omhoog.
1: Ultra Top 50.
0: Het is zondag, Ultra Top 50 dag. Bijna 10 over 11. En het is een rustige Ultra Top, maar hopelijk voor jou ook een rustige zondag. Maar dat kan wel eens tegenvallen, of ja, tegenvallen, meevallen. Het hangt er allemaal vanaf hoe dat jij jouw zondag invult. Misschien met een brunch hier en daar, een kleine wandeling, sporten. Het kan van alles zijn, maar stuur het vooral even door via VRT Max. Hoe jouw zondag eruit ziet, hoe jij die vorm geeft. Op welke manier dan ook. En dat met de Ultra Top 50 als de soundtrack. Het is, zoals ik al zei, een rustige Ultra Top. We hebben enkel nog 1 nieuw nummer. De hoogste nieuwe die er nog steeds moet aankomen. En natuurlijk de sterkste stijger en de langsgenoten. Die hoor je ook nog allemaal. Maar nu eerst nog even echt goed wakker worden. Ja hoor. Met deze. Criss Cross Amsterdam. En nog een hele groep erbij. 8 plaatsen omhoog. Met My Oh My.

Was Serra de voice van dit jaar met zijn prachtige All Because of You. Alhoewel, wel twee plaatsen gedaald, maar dat is oké. Kan gebeuren. Is helemaal oké. Dan gaan wij gewoon verder met die Ultra Top 50. Ik heb nog heel wat zotte hits voor jou. En die komen er allemaal aan. Zoals deze. Wacht hoor. Hij komt er echt aan. Het is... Even één die gewoon uit mijn playlist is verdwenen, maar dat gebeurt. Dat is live radio. Dat is allemaal in orde. Is Michiko van DJ Goya. Die dacht vandaag, ga ik gewoon even iets anders gaan doen. Maar niet gevreesd, hij komt eraan in 3, 2, 1.

0: Michiko. Het is een klein beetje in het 100 aan het lopen. Maar dat is helemaal oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Kan gebeuren. Dat is live radio. Ik had je dus verteld dat we aan nummer 29 zaten. Maar we hebben een kleine bokkensprong gedaan. We hebben een klein beetje iemand vergeten. Maar dat is echt oké. Okay. En ik wil me daar even voor excuseren. Ik ga je toch draaien. En dat is Lost Frequencies. Met Leave It All. Prachtig nummer. En staat dus op
1: 30.
0: Ja, even een vergissing. Maar we komen er samen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: M&M Ultra Top 50. You played it cool and I played it dumb. Don't you think
8: 28.
7: I'm too young to be messed with like that.

0: Sky met Silent Treatment. Ook wel echt een rising star, maar voor alle duidelijkheid. Dus op
1: 28.
0: 28. En we gaan verder. M&M. Alex Warren is ook wel echt een chouchou van de ultratop. Een echte ultratopper. Staat er vaak in. Maar deze Fever Dream is ook wel een favorietje. Zelfs nog vier plaatsen gestegen. Staat er al 31 weken in. He goes. Alex Warren.
2: Hey, this is Alex Warren and you're listening to M&M.

Jelly Roll. Met deze prachtige I'm Good. Wel 10 plaatsen naar beneden, maar dat is oké. Smaakt als een goede koffiekoek. Op zondagochtend, Jelly Roll klinkt ook echt als een koffiekoek. Ondertussen 11:30 geworden, misschien begint de honger een klein beetje te komen. In Brussel is door een defecte auto de rechterrijstrook dicht in de Rogiertunnel richting Zuid. Door werken vertragen op de E403 van Kortrijk naar Brugge voorbij Lichtervelde en op de E314 van Leuven naar Lummen iets voor Aarschot. Dit weekend rijden er op verschillende plaatsen geen treinen, onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station in Zaventem en daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en de Pannen. Er zijn wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst. Dus goed opletten daar in de app. In de oog houden. Vooral ook deze app van de Ultra Top. Met een van mijn favoriete songs nu in de lijst. En hij mag hoger en hoger gaan. Nu 1 plaatsje maar gestegen. Maar opnieuw Alex Warren met Emerald Eyes. Ah.

Topic en Becky G. Sorry papi. En inderdaad, sorry papi, maar je gaat er 4 moeten afgeven. Komt op 24. Goed nieuws dan voor Maxime en Babette. 2 plaatjes erbij, al 33 weken in die lijst. En nu dus op 23 met hoe dan ook.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: M&M. Ultra Top 50.

van Kygo en Max McKnown op 21. We gaan verder. Het zal wel zijn. Zondag is een topdag, stuurt Elise uit Randstok. Gaat een escape room doen met haar nichten. En hopelijk graag ze eruit, stuurt ze nog via VRT Max. Wel, ik hoop het voor jou ook bij. Zometeen krijg je de langsgenoteerde, maar eerst Just a Little.

met So Easy to Fall in Love. Ach, oh, wat dat. Langs genoteerde, 48 weken in je lijst zijn 336 dagen, 11 maanden, oftewel bijna 4 seizoenen, 336 nachten, 7 keer de zomervakantie van juli tot augustus. Ik geef het maar mee hoe lang ze in deze ultratop staat. En wij gaan gewoon verder. We gaan verder met een nummertje. We gaan eens zien. 17, daar zitten we al, zo snel gaat het. En dat is voor deze aanstekelijke Magnetic van de Bauza. Blijft ook maar gaan. Het is bij... Ik geef het maar mee hoe lang ze in deze ultratop staat. En wij gaan gewoon verder. We gaan verder met een nummertje. We gaan eens zien. 17, daar zitten we al, zo snel gaat het. En dat is voor deze aanstekelijke Magnetic.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Een zeer goede middag, het is 12 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Toon Janssens.
7: In Spanje zijn zeker 2 doden gevallen door noodweer. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een garage. 1 persoon is ook nog vermist. Barcelona beleefde een van de natste dagen in de afgelopen 20 jaar. De Vlaming Mark Meese woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
8: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch. Ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag.
7: Ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Heel wat wegen liepen onder, geparkeerde auto's spoelden in de zee en huizen zijn beschadigd. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regen en overstromingen.

0: Vanmiddag praat de federale regering voort over de begroting van volgend jaar. En die onderhandelingen moeten uiteindelijk 10 miljard euro opleveren aan nieuwe inkomsten of besparingen. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg en een btw-verhoging. Om de begroting op orde te krijgen, zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden, zoals het systeem van de salariswagens. Dat vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie.
1: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
0: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Voor de eerste keer in 15 jaar kan je ook binnenkijken in de werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen gerestaureerd en onderhouden en er zijn ook stoomlocomotieven en andere oude treinen te zien.
2: Ik ben al vanaf kinds af aan al van geweest van treinen en zo.
3: Dat ze dan reeds indrukwekkende mechaniek konden maken.
4: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. Wij wonen hier ook vlak in de buurt en nu kun je eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
5: Indrukwekkend. Het is groot, veel verschillende soorten treinen ook. Ze hebben ook hun best gedaan om die stoomtrein te laten rijden hier.
0: De NMBS verwacht vandaag meer dan 10.000 mensen. Het weer nog zonnig bij ons, rustig en zacht met temperaturen tot 23 graden. Ook de komende dagen blijft dat zo, na mogelijk een grijze start in de ochtend. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Wordt het ook wat frisser, nog tot 15 graden dan.
6: Europabank, de bank die durft.
7: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen. Fabian Hermans.
8: Het laatste uur zetten we in. We vlammen naar die top, maar eerst met een boodschap vol liefde van Berre.

0: Bebe Rexha. En Faithless met New Religion. Ondertussen bijna 10 over 12. Tijdens deze zondag.
1: Ultratop 50.
0: M&M. En zondag is Ultratopdag. Het is gewoon zo, de beste hits in Vlaanderen, de meest populaire hits. Alle hits waar jij een hele week lang naar geluisterd hebt, gestreamd hebt, misschien zelfs gekocht hebt. Het kan allemaal en dat allemaal samengebundeld in één toplijst. En we zitten aan het laatste uur. Ik wil zeggen dat we aftellen naar die top van de lijst. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat er deze week in die top 3 gebeurd is. Maar vooral ook die hoogste nieuwe, die moet er nog aankomen. We hebben nog één nieuw nummer. En dat is nog steeds niet geweest. Dus de vraag is of die daar ergens tussen deze laatste 14 zit. En vooral op welke plaats en welke song het gaat zijn. Ik kijk er in ieder geval naar uit, hopelijk. Jij ook. Maar we blijven verder gaan. Laat vooral eens van je horen via de app van VRT Max. Stuur even waar je zit, wat je doet, op welke plek jij nu aan het luisteren bent naar deze toplijst. Misschien wel aan de brunchtafel. Het kan zeker. Zondag brunchdag. En zo hoor je dus Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ja.
1: VRT.

Another. En 54 Ultra. In de Ultra Top. Blijf een top schrijven. Talk to you. Aanstekelijk. Werkt goed. En deze week op Lucky Number 13.

0: zoals Talk to You. En letterlijk, let me talk to you. Fred, die stuurt via VRT Max. Ik luister van Bega Australia. Oeh, helemaal from Australia down under. Dat is uniek, leuk. Sterre dan, het Vosselaar, die stuurt... Giro Vosselaar is onderweg naar huis van een superleuk leidingsweekend. We zijn heel moe, maar M&M luisteren maakt die rit wel beter. As always. En dan nog het berichtje van Els, wil ik je ook even meegeven. Els uit Nieuwpoort, die stuurt... Ik ben aan het strijken en dan zo'n sick face emoji, zo'n beetje mottig. De emoji, hè. Waarom kan AI dit niet? Ja, goede vraag. AI kan tegenwoordig alles, maar de strijk, dat nog net niet. Ja, kan gebeuren.
1: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
2: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
1: M&M.
7: Ultra Top 50.
1: 12.
7: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Cat Eye met Animal. Toch wel hun sterkste song, moet ik eerlijk toegeven. Maar wel net buiten die top 10 gevallen. Twee plaatsen gedaald tegenover vorige week. En komt dus op 11 terecht. Wat wil zeggen dat we aan die top 10 zitten. Zo snel gaat het hier vandaag, jongens. Maar top 10 wil zeggen dat we nog eens gaan terugkijken naar de top 3 van vorige week.
1: 3.
0: Al enkele weken zit die in die top 3. Maar wordt het deze week erop of eronder voor Somber met My Body Isn't Ready. We zullen zien.

Tijd voor volledige focus en concentratie. We gaan in die top 10 zometeen. Straks krijg je van mij ook nog de sterkste stijger van deze week. Ook zeer terecht. Maar nu wel, 6 plaatsen naar beneden voor Bruno Mars met Alma.

Dan Bruno, altijd blij als hij erbij is. Het is bijna, of we gaan toch richting 12:30. Maar we zullen eens zien. Doorwerken 10 minuten extra op de A12 naar Bergen op Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. En op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. Heel erg belangrijk nu, er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven in de richting van Eindhoven, dan kan je in de ruime omgeving van Reti een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Ik ga het even herhalen. Er is een spookrijder gesignaleerd op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven in de richting van Eindhoven. In de ruime omgeving van Reti kan je daar een spookrijder tegenkomen. Haal vooral niet in en hou uiterst rechts. Zeer goed oppassen daar. Er rijden ook op verschillende plaatsen geen treinen dit weekend, onder meer naar Brussel Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem en daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn er wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst. Verder met die Ultra Top 50. De sterkste stijger, een van mijn oogappeltjes in deze lijst. Ook best new artist gewonnen op de VMA's. Grote verwachtingen, great expectation voor Sienna Spyro, die deze week ook gewoon maar 12 plaatsen gestegen is en zo dus op 9 terechtkomt. Let's go!

0: 3 plaatsen gedaald. Zijn hoogste positie was 2 ooit. Dus net nooit op 1 geraakt. Maar deze is volgens mij wel onderweg naar 1. En Linda vraagt het al een paar keer aan vandaag. Linda uit Herent. En die wilde hij al heel lang horen. Nu 6 plaatsen gestegen vandaag. Ik luister het al een hele week non-stop. Dus net zoals Linda is volgens mij deze ook echt mijn ultra-topper van vandaag. En die is voor Jamie Miller. Met zijn babydoll staat hij vandaag op
1: 7.

0: Bekende regisseurs.
1: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
0: Ga voor long, short of VR.
1: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam.
0: Tickets via filmfestgent.be.
1: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
2: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja, kom een keer kijken.
4: Amai, oh merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
6: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
12: En de thee?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
13: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
14: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
13: Was dat alles, meneer?
14: Geef mij ook nog 1.
13: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
14: Ja, en currysaus.
13: En dat is voor hier op het eten? Of?
14: Nee, het is voor...
10: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
15: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.

0: beste hits. Voor de hoogste nieuwe. Ho Jong komt helemaal binnen op 4 en het was te denken natuurlijk. Als Taylor Swift iets uitbrengt, ja, stijgt meteen naar boven in die hitlijsten. Ze moeten bijna niks voor doen. Maar toch, het is een hele straffe nieuwe nummer. Patient Zero gaat over een soort, ja, een ex die niet zo kosher is. En zij waarschuwt de volgende daarvoor, want zij was Patient Zero. Nu dus de hoogste nieuwe. Taylor Swift.
1: Dit is de hoogste nieuwe.
2: In de Ultra Top 50.

de hoogste nieuwe Patient Zero. En we gaan over naar die top 3 van de Ultratop. Wat is daar gebeurd? Wel, toch al een kleine verandering. Want de nummer 1 van vorige week, ja, toch 2 plaatsen naar beneden.

Boston left the first place, om het zo te zeggen. Maar hoe zit het met die top 2? Wie staat er op 2 deze week? Het is Shakira. Allee, dan toch niet naar 1. Op nummer 2 staat al zeer lang ook in de lijst.

0: zilver deze week. Dan blijft er nog eentje over. De absolute nummer 1 in jouw ultratop. Krijg je hier net voor 1 uur. Bob Storms komt er zo meteen aan, maar eerst Somber.
1: MNM. Dit is de nieuwe nummer 1 in de ultratop 50.
0: Een goedemiddag. De absolute nummer 1 in jouw ultratop. Krijg je hier net voor 1 uur. Bob Storms komt er zo meteen aan, maar eerst Somber.
1: MNM. Dit is de nieuwe nummer 1 in de Ultratop 50.
0: Een goedemiddag.

0: Goedemiddag, het is 1 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: Zeker twee mensen hebben het noodweer in Spanje niet overleefd. Barcelona beleefde gisteren de natste dag in 20 jaar. Door de stortregens zijn in de regio zeker twee doden gevallen. Een man van 75 stierf nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een ondergelopen parkeergarage en is zo verdronken. De Vlaming Dieter Covent woont in Barcelona en had dit nog nooit gezien.
3: De regen van gisteren was, op de villa dat ik hier nu woon, was echt ongezien. We hebben dan ook een waarschuwing gekregen dat, ik denk dat er om 10 uur gisteravond was, dat de metrostations onmiddellijk en onherroepelijk dicht gingen. Het was echt wel noodweer gisteren. Het was heel gevaarlijk. Dus ook alle buitenactiviteiten moesten afgeschaft worden. Alle parken zijn dichtgegaan. Het was de hele dag al redelijk zwaar aan het regenen, maar gisteravond hebben we enorm zwaar onweer gehad. Donderslagen, bliksemschichten.
2: Ook op andere plaatsen in Europa is er noodweer. Op het Griekse eiland Kreta viel in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. En werden zo'n 22.000 blikseminslagen geteld. Heel wat wegen liepen onder, auto's spoelden in zee en huizen raakten beschadigd. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag op sommige plaatsen code oranje voor hevige regen en overstromingen. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS de werkplaats openstelt.
4: Het trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan, ja, hoe fascinerend

0: fascinerend. Heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden. Het is ook een hele grote, een hele belangrijke werkplaats met 1200 werknemers. Hier worden treinen onderhouden. We herstellen hier ook de treinen als ze betrokken zijn in een ongeval. We moderniseren de treinen. We maken wisselstukken op maat. Dus echt wel een heel belangrijk centrum voor al onze werkplaatsen verspreid over heel Vlaanderen.
1: Sport op het EK wielrennen zijn de mannen enkele minuten geleden begonnen aan de wegrit. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor de overwinning. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen.
2: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik daar wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Ja.
1: En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-wedstrijd van dit seizoen, reed Verstappen over de finish voor WK-leider Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race wel in Maleisië gereden. Het weer vanmiddag zonnig, met temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden.
3: Het is een fantastisch mooie zondag en die wordt nog mooier. Zometeen dankzij Zara Larsson. Dit is Lush Life. Welkom.

0: coming. Welkom op deze zondag trouwens.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Een hele goede middag. Het is vandaag zondag 4 oktober. Ik heet je welkom op M&M op deze prachtige zondag. Die trouwens ook Werelddierendag is, zoals elk jaar op 4 oktober. Dat is de dag waarop extra aandacht wordt besteed aan de dieren. Een extra knuffeltje kan bijvoorbeeld, een extra snoepje. Dat gaan ze sowieso appreciëren. En Werelddierendag is ook ieder jaar voor mij bijzonder, want dan ben ik jarig. Ik word 25 jaar vandaag, een kwart eeuw zoals ze zeggen. En ik ben heel blij dat ik dat met jou mag vieren vandaag. Dus extra veel goede muziek vandaag. Shawn Mendes, mijn all-time favorite, passeert nog ergens de komende uren. Voor nu op de line-up van dit dieren-slash-verjaardagsfeestje. Roxy Dekker met Bare Minimum.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trend. Of naar
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera's hier.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is lusje.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
14: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
15: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
16: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
17: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
19: klinken op het wijnfestival.
18: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
19: Oh, dan de thee. En de thee?
18: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: En de thee?
18: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.

Haven en Kaitlyn Aragon met I Run. Vandaag is het nog altijd weekend van de klant, net zoals gisteren. Dus als je ergens passeert in een winkel, dan kan je zo wel eens een extraatje krijgen. En dat verschilt een beetje van winkel tot winkel. Dus wie weet kom je straks toch nog met iets anders thuis dan waarvoor dat je initieel naar de winkel ging. Dit is

0: No Tears Left to Cry. Heerlijke throwback. Uit 2018. Het is 1:30 en op de buitenring rond Brussel. Vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Jette. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Op de Binnenring een kwartier extra tussen Grimbergen en Machelen. Door werken tot 10 minuten erbij op de A12 naar Bergen op Zoom. Tussen Stabroek en Berendrecht. En op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. En ook in de andere richting vanaf Tieltwingen. Dit weekend rijden er op verschillende plaatsen geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En daar is een bussendienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn wel vervangbussen. En van Herentals liever naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst.
1: M&M. Popstorms. Make life.

0: Benson Boone.
1: These beautiful things that I've got.
0: En Beautiful Things. Er komen nog veel Beautiful Things aan dit uur. Ed Sheeran, Martin Garrix. Ach ja, wat je ervan denkt natuurlijk. James Arthur en Anne-Marie voor de musical fans onder ons. Rewrite the Stars. Maar eerst feestje met Mauvais Joe en Kano Choir. Dit is Appealé.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape.
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flessen champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk.

Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran. En Repeat It, Ring Me In. Dat stond al op het album van Sam Fender, People Watching. Maar voor deze versie schreef Olivia Dean er zelf een nieuwe strofe bij. Vanuit haar kant van het verhaal. Dit is Ring Me In.

Oscar and the Wolf. En Warrior. Henri Péver, die komt eraan, die begon op zijn zesde met klassiek piano en hield dat 9 jaar vol. Pas daarna zette hij zijn eerste mixtape op YouTube en meer dan 70 miljoen keer bekeken is dat toen geweest. En Armin van Buuren heeft hem binnengehaald. Nu deze.

0: Maar wacht, wacht. Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
1: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos weer zomaar achterlaten.
5: Zo zeg jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
7: Wat is dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog 1.
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op te eten? Of?
8: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Backstage Producties stelt voor...
11: Onder de sterren, een glamoureuze wintershow.
10: Kurt Rogiers ontvangt de meest spraakmakende figuren die 2026 hebben gekleurd tijdens een gloednieuwe wintershow in Theater Elkerlijk Antwerpen.
11: Verwacht tal van verrassingen, muzikale odes en steengoede imitaties.
10: Met onder andere Bokkie de Rapper, Ingeborg en Erik van Looy.
11: It's showtime.
10: Onder de sterren. Mis dit niet. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
12: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
13: Goedemiddag, het is 2 uur.
14: 14 nieuws.
13: Met Ton Janssens.
15: Er zijn verschillende slachtoffers gevallen door het Spaanse noodweer. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man verdronk in een ondergelopen parkeergarage. Barcelona beleefde een van de natste dagen van de afgelopen 20 jaar gisteren. Deze Vlaming woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
16: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch. Ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee. En ik moest terugrijden, Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag.
15: Het noodweer is intussen weggetrokken naar Girona in het noorden van Spanje. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je voor het eerst in 15 jaar binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen onderhouden en hersteld en er zijn ook oude treinen te zien.
17: Heel druk, heb je al lang moeten aanschuiven, maar het is wel interessant.
18: Vroeger ben ik bij al die treinen die hier staan meegereden, naar het werk. Dat is herinneringen van vroeger.
17: Meestal zie je hem van bovenaan, dus kan ik hier onderaan kijken naar de technieken, naar de remmen, naar de compressor, de omvormers. Dat is een keer plezant.
15: De NMBS verwacht vandaag meer dan 10.000 bezoekers. Sport. Op het EK wielrennen zijn de mannen een uur geleden aan de wegrit begonnen. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor deze Europese overwinning. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen. Dat zei hij voor de start.
19: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik er wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Hè.
15: En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-wedstrijd van het seizoen, reed Verstappen over de finish voor WK-leider Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race wel in Maleisië gereden. Het weer vanmiddag zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door

0: zon en temperaturen rond de 22 graden dan.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter. M&M.
2: We beginnen 2 uur met een song die je sowieso gaat meezingen. Je herkent hem meteen vanaf de eerste noot. Pommelien, Thijs en Atlas.

0: M&M.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

topmodel. And Another Love. De volgende song is de nieuwste van Swedish House Mafia. En samen met Licky Lee, Happiness Is So Sad. Het is geproduceerd door Swedish House Mafia zelf, maar ook door superster songwriter Max Martin en producer Fred Again. Dat zijn toch wel toppers die erop staan op deze song. En volgens de officiële omschrijving gaat het over de relatie tussen geluk en verdriet. Hoe een herinnering beide tegelijk kan bevatten en het plezier van een moment dat nu enkel nog in het verleden bestaat. Dikke danceplaat samen met Licky Lee, die trouwens voor het eerst haar stem verleent aan een dance track.

0: Why can't your wife finish her book series?
1: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
2: You really want to know?
3: Geheime obsessie.
4: I'm a little bit terrified.
1: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
5: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
1: En wie weet ga jij naar Verity.
5: Vanaf 30 september in de bioscoop.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
7: Oh, dan de tea. En de tea?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee.
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
9: Leonidas.
10: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
8: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

Daar wil ik zo graag nog meer van horen. Freya Sky, Silent Treatment. Tijd voor eentje waar we al veel van gehoord hebben sinds 1999. Al Fats and Small, twee Britten uit Brighton. En in 1999 bouwden ze deze op een nummer uit 1980, The Glow of Love van Change. En de stem op het origineel, dat is een jonge Luther Vandross, nog voor hij wereldberoemd werd. Fats and Small, met Turnaround op jouw zondagnamiddag. Veel beter kan het niet worden, toch? Even bewegen.

BTS en Dynamite. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier file tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken versperd. Voor de buitenring rond Brussel is de weg vrijgemaakt in Jette. Nog drie kwartier file rijden vanaf Grimbergen. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Groot-Bijgaarde. Door werken 10 minuten erbij op de E403 van Brugge tussen Lichtervelde en Torhout. En op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Rotslaar en Aarschot. En in de andere richting vanaf Tiel-Twingen. Elders op snelweg lichte vertragingen. En dit weekend rijden er op verschillende plaatsen ook geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er ook geen treindienst.

Material Lover van Sienna Spyro uiteraard. En dan is het natuurlijk nog altijd Werelddierendag vandaag. Jasper de Vos, 24 jaar uit Braschaat, die stuurt dat het betekent voor zijn konijn dat hij vandaag een extra aaitje krijgt, schrijft hij in de VRT Max-app. Welk beest wordt er bij jou vandaag extra verwend? En waarmee? Laat het even horen in de VRT Max-app. Jouw huisdieren, foto's, berichtjes, daarover zijn allemaal welkom.

0: vanavond op VRT1.
1: Bent u een voetballer?
2: Geweest, geweest.
1: En hoe is uw naam?
2: Alderweireld.
1: Ik dacht het. Mag ik uw kostuur zo eens even bekijken?
2: Tuurlijk, dat mag.
1: Ja?
2: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Iedereen.

Hele schattige foto van Demi LaRoche, de app van VRT Max. De twee tikkels, Odile en Odette, zijn daar dierendag liever aan het vieren. Annalisa de Vos, daar mag de kat Billy helpen met de Zweedse puzzels maken. Foto daarbij van de kat op de krant. Zeer herkenbaar beeld daar. En dan was er nog Ine de Vlaming, die stuurt een foto met de hond. Die krijgt een groot stukje taart. Ja, foto's van de

duo kreeg vorig jaar zwaar nieuws te verwerken. Bij Freek werd uitgezaaide longkanker vastgesteld. Maar ondanks zijn moeilijke periode blijven ze muziek maken. Binnenkort brengen ze hun vierde album uit op 13 november. Dat heet Pijnstiller. En de titeltrack van het album, dat is deze song die nu al uit is gekomen. Pijnstiller.

0: toen na dat duur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
5: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja. Kom een keer kijken.
6: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: En de thee?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
12: Goedemiddag, het is 3 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Toon Janssens.
14: Duizenden mensen hebben geld ingezameld voor de ondersteuning van vluchtelingen. In Brussel nemen zo'n 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer of volgen hun eigen route en samen zamelden ze al 750.000 euro in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdelen van, of het verdedigen liever, van hun rechten. Deze mensen vertellen waarom ze meewandelen.
15: Ik doe mee vandaag, omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt. En ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
16: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
17: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
14: In een restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft een man vanmiddag anderen bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. 1 persoon raakte daarbij licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen 2 mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. In Frankrijk blijven 400 tot 500 middelbare scholen morgen gedeeltelijk of volledig gesloten. Dat zegt de Franse minister van Onderwijs. Scholieren protesteren er al dagen tegen de slechte staat van het onderwijs. Die protesten lopen regelmatig uit de hand. In 24 scholen is brand gesticht of zijn plunderingen aangericht en al 78 personeelsleden raakten gewond. Alles samen sloten vrijdag zo'n 500 scholen de deuren en het is er ook morgen nog niet veilig genoeg om de lessen weer volledig te hervatten. Het weer nog, vanmiddag zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden.
13: M&M.
12: Als je in een namiddagdipje zit, ja, dan heb ik daar zometeen de oplossing voor met Sabrina Carpenter en Espresso. Eerst Jelly Roll.

verhuisweekend vandaag. Toch voor Nick van Hey uit Zelzaten, 22 jaar, stuurt hij in de VRT Max-app. Hij staat daar met zijn lief tussen de verhuisdozen in hun eerste appartement en nog niks is uitgepakt. Behalve de radio. Ah, dat is goed. Goed nieuws. Om toch wel even van de muziek te kunnen genieten, terwijl je al die dozen uitpakt, alles een plekje geeft. Ik weet dat dat heel veel werk is, maar jullie kunnen het. Geniet ervan. Dit is goede verhuismuziek. My oh my.

0: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
1: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.
0: In de week van 23 november.
2: Samen met ons, Sander
3: en Imaan.
1: En de warmste content creators. Registreer jouw actie nu op dewarmsteweek.be.
3: En vlam met jouw school mee voor een warme thuis voor iedereen.
0: Met de warme steun van KBC.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
9: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
10: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!

In december gaan we weer de warmste week doen. Dit jaar in thema van een warme thuis voor iedereen. En daar hoort ook weer een campagnelied bij. Dat gemaakt is dit jaar door Joost en Judith. Samen I Found You. Ga je zo meteen horen. Dat is de big hit van deze week ook. Na Jenny from the Block van Jennifer Lopez. En als je zelf een actie wil registreren, kan uiteraard op dewarmsteweek.be.

Shaboozy at a Bar song. Misschien nog een beetje vroeg om in de bar te gaan hangen, maar... Niet op te hangen in de file. Op de Antwerpse ring is er meer dan 1 uur file rijden ondertussen. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door een ongeval zijn 3 rijstroken afgesloten. Door werken 20 minuten erbij op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. Elders op de snelweg lichte vertragingen. En dit weekend rijden er op verschillende plaatsen geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn ook vervangbussen. En van Herentals naar Herentals, liever naar Mol en Turnhout, is er ook geen treindienst.

0: Goedemiddag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Lekker, simpel en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Oh.

met Emma Heesters en Zwaartekracht. Nog twee mensen, twee hele goede vrienden zelfs, Lucas en Steve, kennen elkaar al sinds het middelbaar. Traden eerst op kleine podia, zitten ondertussen, ja, pakweg op de mainstage van Tomorrowland. Dit is hun nieuwste. All I

De nieuwe song van Laura Tesoro gaat over oké zijn, terwijl de rest van de wereld dat overduidelijk niet is. Ze schreef de nummer samen met haar vaste schrijfpartner in Londen, in Hyde Park. En toevallig heet dat nummer ook Hyde Park. Duurt niet zo heel lang, 1 minuut en 49 seconden. Geniet ervan, zometeen krijg je ook nog Joe in End of Beginning.

0: over bijvoorbeeld wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: hey,
0: en...
1: Hey, hey, hey, hey. Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, okay, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiaku.
1: Na je releases.
0: Yes, en vanaf nu met nice deep dives.
1: Oeh, deep dives, I like that.
0: Over bijvoorbeeld wie is de Belgische Drake?

0: Huh?
1: Er is meer. Wat zou je denken van een exclusief Gravel Weekend? Doe mee op sporza.be en win het Gravel Weekend van je dromen.
2: Met dank aan Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
5: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
6: Het is maar een 20 seconden spot.
4: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
5: Ja, heel sterk, hè.
7: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
8: Goedemiddag, het is 4 uur.
9: 14 nieuws.
8: Met Toon Janssens.
10: Het Europees kampioenschap wielrennen is volop aan de gang. De renners hebben nog zo'n 40 kilometer te gaan. En Karel Bertelen, hoe is de situatie in de koers?
11: Er is nog een grote groep van de renner of 50 in de wedstrijd aanwezig. Ze zijn aan het jagen nu op één eenzame leider. Dat is Pavel Sivak, op een Fransman. En ze rijden inderdaad naar de streep om te beginnen aan de voorlaatste ronde. Dat zijn dan ook 44 kilometer die moeten worden gereden. Met nog twee keer de beklimming van die Mochanka. Dat is de grote, belangrijke, steile helling op het parcours in die plaatselijke ronde. Het meer dan 2 kilometer klimmen voor een gemiddelde van 10%. Daar gaat het gebeuren normaal gezien in de voorlaatste ronde. De Belgen met Remco Evenepoel op kop van het peloton. Hij is nog omringd door Van Gils, door De Bruyne en door Van Wilder.
10: Oké, dankjewel Karel. In Brussel nemen zo'n 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer of volgen een eigen parcours. En samen zamelden ze al €750.000 in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdedigen van hun rechten. Deze mensen vertellen waarom ze meewandelen.
12: Ik doe mee vandaag omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt en ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
13: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
14: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
10: In een restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft een man vanmiddag anderen bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. Eén persoon raakte daarbij wel licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen twee mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. Het Oktoberfest in München in het zuiden van Duitsland trok dit jaar een record aantal bezoekers. 7,4 miljoen. Er is ook nooit eerder zoveel bier gedronken als dit jaar, alles samen 6,7 miljoen liter. Het Oktoberfest is het grootste volksfestival ter wereld en duurt 10 dagen. De editie van dit jaar werd wel overschaduwd door ongevallen. Twee bezoekers en een medewerker kwamen om het leven en andere medewerker moest gereanimeerd worden. En een reisbus vanuit Italië kantelde onderweg naar München. Ook daar kwamen twee mensen om, verschillende anderen raakten gewond. Het weer zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden dan.
9: M&M.
8: Hopelijk heb je nog een beetje energie over voor de rest van deze zondag. En zo niet, dan regelen Juste, Jack Style en John dat voor jou nu.

4 oktober is Werelddierendag, maar 5 oktober is ook een zeer belangrijke dag. Dat is morgen, dag van de leerkracht of van de leraar. Dus als je morgen naar school gaat, onthoud dat even. En zet misschien jouw favoriete leerkracht even in de kijker morgen.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet? En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Iedereen in de

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor en Nooduitgang. Nog altijd zondag, 4 oktober vandaag. Het is het weekend van de klant. De tweede dag van dat weekend gaan we straks afronden. Het is ook Werelddierendag vandaag. Maar 4 oktober is ook elk jaar mijn verjaardag. 25 kaarsjes mag ik uitblazen. En mijn all-time favorite artist, die blijft nog altijd Shawn Mendes. Ik wacht desperately op nieuwe muziek van hem. Maar ik ben wel mega blij dat ik hem op mijn verjaardag ook even mag aankondigen. Gastartiest nummer 1 voor mij, Shawn Mendes, met If I Can't Have You.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En dan is het al bijna 4:30. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Doorwerken 10 minuten extra op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. Ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders enkel kleine vertragingen. Hi. M&M. Bob Storm

Larsen met Midnight Sun. Robbie van de Radio is ook een kunstenaar. Dat ontdek je nu donderdag 8 oktober in Brussel. De kunsthal voor, kunsthal voor actuele kunst in Brugge. Zijn eigen geboortestad. Je kan er ook bij zijn. Je kan je inschrijven via VRT Max samen met je Plus One. Nog tot met donderdag.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Er trekt een actieve
2: onweerszone
6: over het land met
2: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Ja, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
11: Oh my, zalig, merci.
10: Goed doen? Voelde nog nooit zo goed.
5: Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
13: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.

Cat's Eye en Animal, dat zijn toch echt rocksterren aan het worden eigenlijk op dit moment. Hè. Rocksterren die popmuziek brengen, dat wel. Echt fantastisch leuke muziek. Miley Cyrus, die is een beetje de weg ingeslagen van Lady Gaga. Zo klinkt het toch een beetje als The Dead Dance. Haar nieuwste single, Bass Persuade, van Miley.

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen.
0: Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
2: Hey. Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.

0: zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/voor

0: met Toon Janssens.
1: Het EK wielrennen zit in volle finale. Op het EK in Slovenië zitten de renners in de slotkilometers. Remco Evenepoel rijdt mee op kop. We gaan live naar Karel Bertele.
2: Het is alleen maar een gegeven geweest dat er natuurlijk kan gebeuren in deze finale. Dat een derde nog in het spel komt, maar dat ziet er voorlopig niet naar uit. Op 3 kilometer van de streep hebben we 2 leiders. En dat zijn Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. En wat is er gebeurd in de wedstrijd? Op de voorlaatste klim van de plaatselijke ronde is Remco Evenepoel gaan antwoorden op een aanval van Giulio Ciccone. Hij reed erop, ernaast en erover en was op kop aan het rijden toen hij in de bocht op de top van die helling ten val is gekomen. Wegkansen, zo leek het. Ciccone alleen aan de leiding, maar die reed niet door, want de achtervolgers die waren dichtgekomen en Remco Evenepoel heeft met de hulp van 2 uitstekende ploegmaats vandaag, Ilan van Wilder was daar ook bij, maar nu in de finale Ramses de Bruyne en Maxime van Geels, die brachten gewoon Remco Evenepoel weer in de kop van de koers. Die haalden ook Ciccone weer in. En op dat moment was het voor Remco Evenepoel het sein om zelf te demareren. Vallen, opstaan en wegrijden. Dat is wat er gebeurd is met Remco Evenepoel vandaag. Op dit moment, op 2 kilometer van de streep, krijgen ze alle 2 hun ploegleider nog naast zich. Hun ploegleider van de nationale ploeg. Daarnet is Serge Pauwels iets komen zeggen aan Remco Evenepoel. En nu is daar ook de Italiaanse bondscoach om ook Ciccone nog iets in de oor te fluisteren.
1: Oké, dankjewel, Karel. En dan gaan we naar België. Heeft de Motocross der Naties gewonnen. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor landenteams in de motocross. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalden het voor Spanje. Het is de eerste Belgische zege in 13 jaar. Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper zelf heeft aangeduid. Die regel valt weg, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Je ziet dat er soms mensen van Limburg een puppy kopen in West-Vlaanderen en in het eerste jaar wordt die ernstig ziek en dan gaan die logisch verwijzen naar hun eigen dierenarts in hun omgeving in Limburg. Maar dan vervalt de garantie, want eigenlijk moet hij naar de dierenarts gaan in West-Vlaanderen en dat is gewoon niet praktisch. Dus we heffen dat op en we zorgen ervoor dat iedereen die een puppy koopt sowieso 1 jaar garantie heeft. En het maakt niet uit naar welke dierenarts hij gaat.
1: Het Russische leger heeft vandaag opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in enkele dagen tijd. De aanval veroorzaakte weinig schade, maar er was wel veel verkeershinder. Op het moment van de inslag was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Het weer nog. Vannacht wordt het mistig bij minimaal tot 12 graden. Morgen en dinsdag starten bewolkt. Daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. M&M.
0: En terwijl we richting die avond gaan, zie ik hier gewoon nog een prachtige blauwe lucht in Brussel. Gaan we van genieten met BB Rexha en Faithless nu.

ken je sowieso al. Hè? Dat is er eentje van Jamie Miller. Een artiest die we hebben leren kennen nog niet zo heel lang geleden op TikTok. En nu echt compleet de wereld veroverd. Baby Doll dus. There's something about how you dance. You got the cool confidence. I think you're just what I need. Hij wordt er ook nog eens vrolijk van, zeg.

0: gaan.
1: Ik moet gaan.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
1: En dan is het bijna 5:30. Op de E313 naar Antwerpen vertraagt het verkeer tussen Herentals Oost en Herentals Industrie door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne en richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werk je 10 minuten extra op de E314 in Aarschot naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar en richting Leuven vanaf Tiel-Twingen. Ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders enkel kleine vertragingen.

Bauza en McDerrick. Bij Anke Sterkse, 31 jaar uit Weinigem, ligt er een puzzel van 1000 stukken op tafel. Op dit moment schrijft ze via de VRT Max-app. Nog 40 te gaan. Heel veel succes daar. Ik zou pas gaan eten als dat in orde is. Muziek is er ook nog zo meteen van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Na deze sportscar van

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Ga met M&M naar Verity.
6: Why can't your wife finish her book series?
7: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
8: You really want to know?
5: Geheime obsessie.
9: And a little bit terrified.
7: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
5: Check het M&M kanaal op VRT Max.
7: En wie weet ga jij naar Verity.
5: Vanaf 30 september in de bioscoop.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

TikTok. Zometeen een heerlijke throwback. 2009, Kings of Leon, Use Somebody. Eerst gaan we een beetje feesten. We gaan richting de avond, dus dat mag op een zondag. Jonas Blue en Malife. Of Malief, moet even ervan af zijn. Edge of Desire.

Never Regret You, Never Forget You, Afrojack. Niet vergeten, we laten het hier morgen gewoon terug. Koekenbakjes om 6:00 de M&M Ochtendshow met Sander en Iman. Afsluiten op deze zondag doen we met Hozier en Lasgo. Een hele fijne

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines

0: met Tony Janssens.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen. Evenepoel heeft de Europese titel op de weg gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Ciccone. Een verslag van Karel Bertelen.
2: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zegen naar zich toetrok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime van Gils en vooral Ramses de Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde, kon alleen Ciccone mee.
1: Ja, en Ciccone leek uiteindelijk op weg naar de titel, maar op het laatste nippertje, met een kleine sprong op de streep, kon Remco Evenepoel toch nog winnen. En dat betekent veel voor hem, zeker na zijn mindere WK vorige week.
3: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professioneel wielrennen. En ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten. En nu denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
1: Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen, zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper zelf heeft aangeduid. Daardoor lopen veel mensen hun garantie mis en sommige fokkers maken daar misbruik van, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beender.
4: Vandaag de dag zien we dat er fokkers zijn die heel veel puppy's kweken, waarvan de gezondheidstoestand van die puppy dan in het gedrang komt. De koper gaat er dan mee naar zijn eigen dierenarts en daardoor is er geen garantie meer en heeft eigenlijk de fokker geen verantwoordelijkheid meer voor het beestje. En dat hebben we nu wettelijk veranderd.
1: In Brazilië zijn het vandaag presidentsverkiezingen. Er zijn 13 presidentskandidaten, maar waarschijnlijk zal de strijd gaan tussen de huidige president, de centrum-linkse Lula da Silva, en de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. De stembureaus zijn al enkele uren open en de eerste resultaten zullen waarschijnlijk in de loop van de nacht binnenkomen. Dat vertelt Matthias Tuijls vanuit São Paulo.
5: Er wordt overal elektronisch gestemd, dus dat zou vrij snel moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, omdat je met die verschillende tijdzones zit, is het toch altijd wat wachten eer die resultaten binnenkomen. En ik heb er toch ook maar eens een van de belangrijkste kranten van Brazilië bijgenomen. En Lula die wordt daar op 45% gepeild en Flavio Bolsonaro op 42%. En dat betekent dat er dus geen absolute meerderheid is en dat er over enkele weken een tweede ronde nodig is.
1: En dan nog het weer. Vannacht wordt het mistig bij minimaal tot 12 graden. Morgen en dinsdag starten bewolkt. Daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden.
6: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
7: Replay. Alle hits die jij natuurlijk echt wil horen, die zitten allemaal in de Ultra Top 50. En dat non-stop, maar eerst nog eens terug naar vorige week.
6: Ultra Top 50. Dit stond vorige week op nummer 3.

0: warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: M&M Ultra Top 50 47.

0: bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: M&M.
4: Ultra top 50.
3: 40.

0: vanavond op VRT1.
1: Bent u een voetballer?
2: Geweest, geweest.
1: En hoe is uw naam?
2: Alderweireld.
1: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
2: Tuurlijk, dat mag.
1: Ja?
2: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Karel Bertelen.
5: Veel meer dan een...
4: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone.

0: zegen naar zich toe trok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses De Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde, kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud, alles op de weg en in de tijdrit, heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
1: En dus betekent die Europese titel veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK vorige week.
2: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professionele wielrennen. En, ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
1: En België heeft de motocross der naties gewonnen, zeg maar het wereldkampioenschap voor landenteams. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste zege in 13 jaar en daar is Liam Everts heel blij mee.
3: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht dat we twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het twee of drie ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
1: Bij de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55 die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een afsluiting en een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. En daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Hij verkeerde even in levensgevaar. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ze konden een bezoek brengen aan een van de ruim 200 bedrijven die de deuren hebben opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair. Maar het meeste volk, zo'n 20.000 bezoekers, trok naar de werkplaatsen van de NMBS. Het wordt mistig vannacht bij minima tot 12 graden. En ook morgen en dinsdag start de grijs. Daarna wordt het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon. Dan komt er wolken, regen en buien. De rest van de week wordt het frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
5: Replay. Voor hits groot en klein moet je natuurlijk bij M&M zijn. Dus genieten we samen nog eens van die Ultra Top 50. En dat non-stop.

0: ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard euro vinden. De sfeer is constructief, zegt Michael van Drogenbroek in de Wetstraat, maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
4: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Enfin, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franse btw-inkomsten. Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Enfin, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit,

0: deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55, die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. Daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 mensen gewond geraakt. Eén toerist heeft zware brandwonden, de meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in een vakantiehuisje en sloeg over naar 20 andere huisjes en enkele auto's. Vier Duitse brandweermannen die er met vakantie zijn, begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Sport Remco Evenepoel is de nieuwe Europese kampioen wielrennen. Evenepoel won in Slovenië na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Hij doet zijn verhaal.
1: Mijn enige fout dat ik vandaag maak is de laatste bocht die ik echt volledig verkeerd aansnijd. En Ciccone zet eigenlijk meteen aan vanuit de bocht. Dat was een supergoede tactiek. Maar gelukkig nog weerstand getoond en net op de meer erover.
0: In België heeft in Frankrijk de motocross der naties gewonnen, zeg maar het WK voor landenteams. België met Liam Everts, Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste Belgische zege sinds 2013 en daar is Liam Everts blij mee.
2: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus ja, super. Ja,
0: Liam is de zoon van Stefan Everts, die de motocross der naties 5 keer won. Vanavond meestal helder, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Replay. We beklimmen echt de top van de berg. Dit zijn echt de allerbeste hits in Vlaanderen. In jouw ultratop. Let's go.

Bentley. 12. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen, zeg maar. En dat werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden rekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet en zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of in telefoontjes. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard vinden. De sfeer is constructief, zegt collega Michael van Drogenbroek in de Wetstraat. Maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
1: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Enfin, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Frans

helder klaar dan gepland. Daardoor kan de Schijnpoortweg morgen vroeg al open, een dag eerder is dat. Het gaat om een onderdeel van de werken aan de Oosterweelverbinding. Op de plaats van het afgebroken viaduct bouwt bouwheer Landis een nieuw stuk van de zogenaamde bypass. Dat is een tijdelijke snelweg. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 gewonden gevallen. Eén toerist heeft zware brandwonden. De meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in één vakantiehuisje en is overgeslagen naar 20 andere huisjes en enkele auto's. Vier Duitse brandweerlui die er met vakantie zijn begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Het weer vanavond is meestal helder. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 16 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. De opdracht is 10 tot 14 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd, maar voorlopig is het water te diep. Dat zegt collega Benedikt Koesemens in de Wetstraat.
1: Rond 21:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
0: Ja, vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V zei bij Buitenkomst dat er zeker geen sprake is van een crisis en dat ze de komende week rustig voortwerken.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En dit is net binnen. De Brusselse regering heeft zo net wel een akkoord bereikt over de gewestbegroting voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Later meer daarover. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. En dit is net binnen. De Brusselse regering heeft zo net wel een akkoord bereikt over de gewestbegroting voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Later meer daarover. Hackers hebben de gegevens

0: gratis op het dark web gezet. Zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of telefoontjes. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ruim 200 bedrijven hebben de deuren opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair, maar de meeste mensen, zowat 20.000 bezoekers, trokken naar de werkplaatsen van vervoersmaatschappij en NMBS. En een week na het tegenvallende WK in Canada heeft Remco Evenepoel het EK wielrennen gewonnen in Slovenië. Die gouden medaille ontbrak nog op zijn palmarès. Evenepoel maakte het op de meet af na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Bondscoach Serge Pauwels beleefde bange momenten in de volgwagen en zag een collectieve topprestatie van de Belgen.
1: Ja, ik ben heel fier op hoe het hele team heeft gereden. Want het is toch niet eenvoudig om na die ontgoocheling van vorige week, om, ook al zijn het dan voor een stuk andere renners, om hier met volste vertrouwen aan de start te staan en ook te durven de koers in handen te nemen, wat we gedaan hebben. En dan hoe de sprint gelopen is, ja, we zaten er in de auto achter. We konden wel zien dat het er eigenlijk niet goed uitzag, want we klopten al op ons stuur en we dachten dat het niet gelukt was. Maar dan, ja, zijn jump was fenomenaal goed.
0: Ja, met Ramses de Bruyne op de zesde plaats en Maxime van Gils op de achtste eindigden drie Belgen in de top 10. Het weer vannacht, nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. Vanavond lagen de moeilijkere thema's op tafel. De opdracht is om minstens 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water te diep, maar van een crisissfeer is geen sprake. Dat zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Ja, de komende dagen gaan ze voort in de werkgroepen. Wellicht komt het kernkabinet woensdag opnieuw samen. De deadline is 13 oktober. De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Didiès de begroting voor in het parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten. En dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in die vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond en zo is een grote brand ontstaan. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het kernkabinet van de regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord vanavond. De opdracht is minstens 10 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water nog te diep, zegt collega Benedikt Koesemens.
1: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
0: Ja, ze praten dus voort. Van een crisissfeer is geen sprake, zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet van Anders. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilles de begroting voor in het Brussels parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten en dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. Bijna 50% van de stemmen is nu geteld. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Als niemand meer dan 50% haalt, is er over 3 weken een tweede ronde. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen van de ruïnestad. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in de vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond. En zo is een grote brand ontstaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach om plaats te maken voor landbouwgrond en zo is een grote brand ontstaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker

Weer nog vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Zo zondag 4 oktober zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië worden de stemmen geteld na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de voorbije dag. Ruim 60% van de stemmen is intussen al geteld. De belangrijkste kandidaten bij de verkiezingen zijn de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro. Die werd eerder nog veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. Als niemand meer dan 50% haalt, wordt over 3 weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. De Spaanse politie heeft in Ceuta een groot tentenkamp ontruimd op het strand. Daar verbleven zo'n 3500 vluchtelingen en migranten. Het gaat om mensen die nog waren achtergebleven na de bestorming van de Spaanse enclave vanuit Marokko eind juli. Toen staken plots tienduizenden mensen de grens over. De ontruiming van het tentenkamp gebeurt in de aanloop naar een gepland bezoek van de Spaanse koning. Er werden in totaal 350 agenten ingezet. De vluchtelingen en migranten worden nu naar een opvangcentrum gebracht, maar ze kunnen ook kiezen om vrijwillig naar Marokko terug te keren. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis hadden, met bestelbusjes liever naar de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen daar. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. En er zijn mogelijk aanwijzingen dat Iran ook een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging om een aanslag te plegen. De 5 verdachten zijn intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden. En de federale regering heeft het voorbije weekend geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.